bij zonnebrijs. Dat is gewoon nog nice. Dat is een helle Beis. Spieglein an der Decke. Wer pinkelt Champagner aufs Eis?